0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen bijzitten?
1: Nou.
0: Ja.
1: En fokken zal je niet moeilijk kijken.
0: Kom, we zitten mee dan.
1: Nou.
0: Ja.